Ja, dat wel nog, Micha. Heel lekker prayer. Madonna nu zo'n beetje voor zo'n album met katlast. Just zo'n maat leien. Like a prayer. We nu zo'n seksofors. Hit a Europe start we at do the final countdown. Med en superstitious för största hitte och första singelplattan från nästa Hell Directional. Out of this world, nu zo'n 88 fors. Keep on!